0: dingen bij de Lord en Changi. Ach, die smolisch en ook mijlisch en kijk met infrastructuur social bij de jongen.
1: Als je maar bij Chilean Assassin en Jaren de Rio.